0: Drie uur. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 4 uur. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: 8 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
6: Henk Baars Bikesports.
5: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
6: Henk Baars Bikesports.
7: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
5: Kijk voor speciale acties op onze website.
6: henkbaars.nl.
8: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
6: Henk Baars Bikesports.
5: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
6: henkbaars.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Okay, bye.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: 12 uur. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 1 uur. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 2 uur. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen, om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
3: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
3: Henk Baars Bikesport.
4: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: henkwaars.nl.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
3: henkbaars.nl.
6: 6 uur. Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 7 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
1: Calvin Harris samen met Jessie en een nummertje Satisfy. Nou ja, als je nog niet satisfied bent, dan zou ik zeggen, blijf maar lekker luisteren. Want wij zijn er weer voor een nieuwe uitzending van Door de Week. Het is 6 over 7. Met aan mijn linkerkant vandaag Dennis van den Berg. Goedenavond.
2: Yes, goedenavond Ingrid.
1: Gezellig weer.
2: Ja, zeker. Ja. We gaan het weer doen vanavond.
1: Goed zo, goed zo. Ja, we hebben vandaag wat nieuwsfeitjes. De Radio Rebounds komt weer voorbij natuurlijk. De live track, de Elkliek rubriek, de jarige, de case van de week. De weetjes en het weerbericht. En ja, je weet het hè. Je kunt weer meekijken via Beek TV. En natuurlijk floradio.nl/kijklive. Ja, als je ons iets wil laten weten, kun je natuurlijk appen 013-505-6030. Straks heb ik nog wel een raadseltje voor je. Maar dat komt wel. Ja. Dennis, ben je op de kermis geweest?
2: Heel even, gewoon tijdens een wandeling, maar gewoon even een verkapte ronde. Eigenlijk heb ik er heel weinig van gezien.
1: Maar je bent nergens in geweest?
2: Nee.
1: Ik hoor jou nog zeggen, ik ga overal in.
2: Ik durf overal in.
1: Oh, kijk. Ja, maar ja, zeggen en doen zijn twee dingen, hè?
2: Ja.
1: Oh. Nou, misschien vanavond nog, van de kermis is natuurlijk geopend tot 11 uur vanavond. Dus nou, pak je kans, maar dan wel na 9 uur, hè? Want dan kun je nog lekker even bij ons blijven zitten.
2: Ja.
1: Blijf luisteren. Ja, hey, ik kwam een plaatje tegen. Ik denk, oh ja, dat is lang geleden. Rob de Nijs met Banger Hart. En zometeen Tayo Cruz met Ludacris en Break Your.

0: Taylor Cruz samen met Ludacris. Break Your Heart, plaatje uit 2010. Ja, en hij klinkt wel lekker, hè?
1: Ja, zeker. Hij verveelt nooit.
0: Nee, hè? Dennis, we gaan eens naar wat nieuwsfeitjes. Want er is een coalitieakkoord. Tenminste, een conceptcoalitieakkoord. Tussen de Hilvarenbeekse VVD en de CDA.
1: Kijk.
0: Dat hebben ze bekendgemaakt.
1: Dat is
0: en dat is allemaal vanmiddag gebeurd, zeg maar. Het staat nu online. En je kunt daar als bewoner, als inwoner van Hilvarenbeek. Kun je daarop. Maar je kunt ook reageren. En gewoon laten weten wat je ervan vindt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, op de website van de gemeente Hilvarenbeek.nl dan kun je kijken hoe dat je daarop kunt reageren.
1: Ja.
0: Je kunt het hele stuk doorlezen. Dus als je niks te doen hebt, Dennis.
1: Labtekst.
0: Ja, je kunt je reactie daar ook achterlaten. En dan gaat het helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Doe dat dan nog wel voor 23 juni. Want ze moeten ergens natuurlijk een deadline stellen.
1: Precies.
0: Want anders kan het nooit vastgesteld worden.
1: Ja.
0: Ja, en dan binnenkort worden ook de nieuwe wethouders bekendgemaakt. Dus we volgen het allemaal weer op de voet.
1: Ja.
0: Ja, en dan in de wandelgangen kun jij schilderijen gaan kijken van Jeannette van Hoek in het thema Liefde voor Kleur. Dat kan nog op zondag 21 en 28 juni tussen 2 en 5 aan de Vrijdag 9. Nou, als je de Vrijdag loopt, dan zie je de vlaggetjes al buiten staan.
1: Lopen vooral even binnen.
0: Ja, volg de bordjes en volgens mij krijg je ook nog een kopje koffie. Dus
1: kijk,
0: altijd gezellig op de zondag. Ja, want de bossen kun je bij Landgoed Utrecht niet meer in, tenminste een stuk daarvan. Want het kan zijn dat je bordjes tegenkomt als je daar loopt van afgesloten gebied. Want ze hebben daar een deel van Landgoed de Utrecht.
1: Ja.
0: Per direct afgesloten in verband met grootschalige boomsterfte.
1: Oh.
0: Ongeveer 5 tot 6 hectare is afgesloten. En in verband met het broedseizoen kunnen ze daar nu nog niks aan doen.
1: Ah.
0: Als alleen maar afsluiten.
1: Ja, ja, ja.
0: En pas na 15 juli dan kunnen ze daar aan de gang. En dan zullen vooral de bomen natuurlijk weggehaald worden die dood zijn.
1: Ja.
0: Er hoeft, zoals gezegd, niet zoveel nieuwe herplanten te komen.
1: Oh.
0: Want het schijnt nogal vol te staan met andere bomen.
1: Ze kunnen wel wat missen.
0: Ja, ze kunnen wel missen. Maar het is natuurlijk wel heel triestig dat het zo gebeurt.
1: Ja, je wil ook geen dode tak op je hoofd krijgen.
0: Nee, dus vandaar dat het afgesloten is door de gemeente. Ja, dat klopt helemaal. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog kermis, hè, vanavond tot 11 uur.
1: Laatste dagje.
0: Ja, avond. Zwieren, zwaaien, rondjes draaien. Kan allemaal nog. Vorige week heeft Bjorn nog even live hier zijn act gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Een soort attention, maar dan op zijn Jans, zullen we zeggen. Ja, altijd leuk, altijd leuk. Dat kan die goed, ja. En Dennis, we gaan verder met muziek. En ik heb een plaatje voor je van Dominique. Ja, mooie zangeres, mooie stem. Dit is Beautiful Thing uit 2006. En zometeen ook nog de Radio Rebound, hè. Dan laten we je weten wie de verliezer is van de Weekend Pool.

0: Er lag een mooie tenniscarrière voor haar in het verschiet op de 15e. Maar helaas door blessures moest ze de tennis opgeven. Maar zingen dus natuurlijk ook niet onverdienstelijk.
1: Nee, dat kan ze ook zeker goed. Ja, misschien wat beter dan tennissen.
0: Zeker, ja, misschien wel. Ja, met tennis, dan als je echt goed bent, dan haal je ze wel binnen, hè?
1: Ja. Nou, ik denk dat zij het ook niet onverdienstelijk heeft gedaan. En zeker in die tijd, 2000, 2006.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja, Dennis, we zijn aan de Radio Rebound toe. Want onze collega's van Weekend Vibes, die hebben altijd een item, de weekendpoll natuurlijk. En daar kun je vanaf donderdagavond al op stemmen. Vanaf 7:30 staat die voor je klaar. Dus even onthouden. Dus morgenavond 7:30, de nieuwe weekendpoll voor komende vrijdag.
1: Allemaal stemmen.
0: Ja, en de uitslag wordt dan vrijdag om 15:15 in de uitzending natuurlijk bekendgemaakt.
1: Ja.
0: En dan weten wij ook wie de Radio Rebound
1: is. Wij moeten draaien, ja.
0: Wij doen dan de verliezer, of tenminste de één na beste plaat. Oftewel gewoon die andere.
1: Ja.
0: Ja, en het was echt wel een uitgemaakte zaak. Wat zeg je?
1: Heel subtiel gezegd.
0: Ja. Maar het zijn altijd twee goede platen, dus ja. Ik kan niet zeggen van, wij draaien dan de slechtste of...
1: Nee, dat vind ik niet.
0: Nee, want de stemmers, die stemmen ook niet voor niks.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar het was wel een uitgemaakte zaak afgelopen vrijdag. Want naast elkaar stond Loco Loco van Gordo en René Zonneveld. En Cheerio van Justin De Wild. En dat is de nummer 1 natuurlijk van de top 40 van dit moment.
1: Ja.
0: Maar ik zal ze even laten horen, ja? Plaatje 1.

0: Rick en Paul.
1: Ja, die laatste is natuurlijk ook wel een beetje zo'n kermisplaatje, toch?
2: Ja.
1: Cheerio.
2: Ja.
1: Vind je niet?
2: Ja, het is echt gewoon een dijk van een hit gewoon.
1: Ja.
2: Ja, en dus...
1: Daar waren de meeste mensen het ook over eens.
2: Ja, ik ben het niet meer eens.
1: Ja, want maar liefst 83% stemde op die nummer 1 van de top 40. Cheerio van Justin De Wild. En dat betekent dat wij deze leuke plaat gaan draaien. Toch is je wel leuk. Loco Loco van Gordo en Renier Zonneveld. Met 17% is dit de Radio Rebound van deze week.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
3: Wat dacht je van deze? Het beste hoor je hier in Door de Week.

0: Plaatje uit 2008, Lady Gaga, Pokerface.
1: Dit is de Elkerlik-rubriek.
0: Ja, dansen is van alle leeftijden en populair. Want zondag 21 juni wordt er gedanst in de Elkerlik door dansgroepen Hilde Waris en De Schalm uit Hilvarenbeek en Berkel en Schot. En dat zijn mensen van 60 plus.
2: Oh.
0: Dus vandaar voor alle leeftijden.
2: Ja.
0: Ja, de dansshows van de anderen zijn allemaal al geweest. En ik weet dat 5 juli is er ook nog een dansshow. Van, waar Anoushka in danst.
2: Ah,
0: ja, dan ga ik kijken. Okay. Van Dance Skills.
2: Ja. Aha,
0: dus
2: leuk.
0: Ja, ben benieuwd.
2: Ja.
0: In samenwerking met het Laatbloeiersorkest van de Nieuwe Koninklijke Harmonie staan dus die dansgroepen Hilde Waris en De Schalm. Die staan in de Elkerlik vanaf 2:30 zondagmiddag. En dan de zondag erop Performing Night van de Cultuurschool Hilvarenbeek. In Daydreamer speelt het lokaal talent in een strakke liveshow met covers van Radiohead, Amy Winehouse, Teddy Swims en nog veel meer. En dat start allemaal om 8 uur. Dus nou, wil je erbij zijn, koop gewoon een ticket. En dat doe je natuurlijk op elkerlik.nu. En dan gaan we naar de live track.
2: Yes.
0: En ik wist niet dat ze uit Oostenrijk kwamen, maar dat is dus zo.
2: Het is
0: een Oostenrijkse band, opgericht in 1973. En ze braken pas echt door in 1985. Met deze plaat, die hoor je al op de achtergrond. Ik denk dat iedereen die wel kent.
2: Ja, zelfs ik ken hem. Nou,
0: dat wil toch wel zeggen, mensen. Ken je hem nou niet? App dan even 013-505-6030. Want dan, dat willen we wel even weten. En je kunt lekker meezingen, hè. Het is heel makkelijk.
2: Ja, ja.
0: Dit is Life is Life.

0: Hij doet het weer, die Alex Warren. Weer een nieuwe plaats, Passenger. En die is van nummertje 28 naar nummertje 12 gestegen in de tipraden. Dus die doet het supergoed.
1: Ja, hij stopt lekker door.
0: Ja, en ik denk nog wel dat dat wordt wel een top 40 hitje, denk ik. Ja. Hij is lekker. Dennis.
1: Ja.
0: Ja, ik start dit wel in, maar ik heb gewoon nog een volgende plaat. Ja, want we gaan even naar de 1987. Met, ik ga hem gewoon instarten. Het is gewoon een leuke plaat van Lou Gramm. Dit is Midnight Blue. Ja, die mag gewoon een tandje harder. Zeker als je in de auto zit. Oh, heerlijk.
2: Ain't got no regrets. I ain't losing track of which way I'm going.

0: Ja, Luke Graham is de zanger van Foreigner. Hij heet Louis Andrew Grammatico. Nou, vandaar die bijnaam dus.
1: Oh. Happy birthday!
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Ja, Dennis, het is vandaag woensdag 17 juli. Wie is er allemaal jarig?
3: Wie er allemaal jarig zijn?
0: Jij had een acteur?
3: Ja, Jack Wout. Ja, Jack Woutersen.
0: Oké. Okay.
3: En flinke reputatie op zijn naam staan met als stemmen, films en theater.
0: Mm-hmm. En dus, hoe oud wordt hij?
3: Goh, net wist ik het.
0: 69.
3: 69, ja.
0: Maar 69. Toen zei wij nog van...
3: Hoe? Hoe dan?
0: Ik dacht dat hij jonger was.
3: Ja, maar, ik ook.
0: Ja. Erik Hulsebos, die is ook jarig, dat is geen acteur. Hij is oud-schaatser en je kent hem misschien nog wel. In 1992 werd hij de beste van de wereld op de marathon bij het WK inlineskaten. En in 1997 finishte hij na Henk Angenent als tweede bij de Elfstedentocht. En met zijn zangkunsten pakte hij in 2007 de winst bij de tv-show So You Wanna Be a Popstar. Mm. Dus hij kan ook wel met je zingen.
3: Ja.
0: Hij maakt een carnavalsplaatje.
3: Oh.
0: Maar goed, dat gaan we nou niet doen.
3: Ken ik hem.
0: Dan Venus, hij wordt trouwens 56. Venus Williams, die wordt vandaag 46. De oudste van de bekende tenniszusjes Williams is jarig dus. En ze wordt 46 zoals gezegd. Ze won 7 Grand Slams, 5 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. En samen met haar zus in het dubbelspel maar liefst 14 Grand Slams. Niet normaal.
3: Nee.
0: Ze was in 2002 de nummer 1 van de wereld.
3: Ja, dat weet ik nog wel, want dat was wel de tijd dat ik nog tennis keek.
0: Ja.
3: Ja. Dus zowel voor de man als bij de vrouwen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar dan keek je naar de tennis of keek je naar de vrouwen?
3: Beide.
0: Ja, oké, we zijn er weer. Barry Manilow, die is ook jarig. Hij is al meer dan 60 jaar zit hij in het vak. Hij heet eigenlijk Barry Allen Pincus, oftewel, ja... Hij noemt zichzelf dus Barry Manilow, een artiestennaam. Je kent hem misschien wel van het liedje Copacabana.
3: Ja.
0: Oud, hè?
3: Ja.
0: Ja, hij wordt ook 83 vandaag.
3: Kijk.
0: En natuurlijk Mandy, het ultieme liefdesliedje. En hij heeft nog veel meer plaatjes gemaakt. Dan is er ook jarig Kevin Thornton. Die wordt 57. En dat is de zanger van Call Me Bad. Samen met Brian Abrams, Mark Calderon en Sam Waters zat hij dus in die band. Die zijn ontstaan in 1985. Maar hun doorbraak kwam in de 90s. En ik moet je bekennen, ja, ze hingen wel op mijn slaapkamer toen.
3: Ja.
0: Aan de muur.
3: Was helemaal wild
0: posters.
3: Van.
0: Ja, klopt. Zometeen die leuke plaat. Een lekkere zomerrit uit 1991. All for Love, die komt eraan. En ik heb ook nog Charlie Lonois. Die is jarig. Ramon Roelofs heet hij eigenlijk. Wist je dat?
3: Nee.
0: Dan kom je weer eens wat weten hier door de week. Ramon Roelofs.
3: Nou, de woensdagavond al niet goed frissen.
0: Nou, inderdaad. Maar ik denk als je Charlie roept, dan kijkt hij ook wel om, denk.
3: Oh.
0: Toen hij Theo Nabuurs ontmoette, oftewel...
3: Mental Theo.
0: Ja, goed zo. Dat was allemaal op Mallorca. Ja, toen was daar het duo Charlie Lonois en Mental Theo geboren natuurlijk. En het begin van de happy hardcore in Nederland. En daar gaan we straks nog even op dansen, als het nog lukt. Dan de laatste van vanavond, Eric Stefani. En Stefani, dat is natuurlijk een bekende naam, want je kent die achternaam. Ook van Gwen Stefani.
3: Gwen Stefani, ja.
0: Ja, nou hij is de broer inderdaad. En samen richtte ze in 1986 de band No Doubt op. En hij verliet de band nog voordat ze doorbraken. Ja. Maar hij heeft dus wel de mooiste hits geschreven.
3: Ja.
0: Ja, en hij is zijn grootste passie achterna gegaan. En dat is tekenen en animatie. En hij werkte mee aan The Simpsons als animator, storyboard artiest en schrijver.
3: Oh.
0: En ja, hun grootste doorbraakhit... Dat was natuurlijk deze. Dit is Don't Speak.

0: jeugdsentiment, in ieder geval voor mij dan. Voor Dennis niet, maar Call Me Bad, All For Love. Want de zanger is jarig, Kevin Thornton. En ja, we gaan het toch doen, Dennis.
1: Ja.
0: Charlie Lonois, omdat hij jarig is. Dit is samen met Mental Tio, One

0: Ja, dit laatste ook, hè? Ja, eigenlijk best wel tijdloos, dit nummer.
1: Ja.
0: Tenminste, je weet gelijk dat het de 90's is natuurlijk. Maar ja, er is volgens mij niemand die dit niet kent.
1: Nee, ik kan het me alleen niet voorstellen.
0: Nee, maar zelfs jij.
1: Ja, zelfs ik kende hem. Ja, ja. En dan is het wat.
0: Dan is het wat, jazeker. Ja, maar Dennis, zolang jij hierbij door de week aanschuift, dan word je steeds wijzer.
1: Steeds beter, ja.
0: Ja.
1: Laten we het dan maar doen dan.
0: Ja, ik zie hier door het raampje dat de zon toch weer een beetje aan het schijnen is. Want het is vandaag heel de dag een beetje bedompt geweest.
1: Ja.
0: Maar wel warm.
1: Ja.
0: Ben je buiten geweest of heb je de hele dag binnen gezeten?
1: Ik heb eigenlijk de hele dag binnen gezeten. Op misschien een half uurtje na dat ik even in de pauze even buiten heb gestaan. Ja. Twee keer een kwartier in de dag. Ja, toen viel het ook best wel tegen.
0: Ja, maar
1: beetje wind.
0: Ja, maar dan wordt het zo benauwd, hè? Maar ik hoop, als we daar buiten komen, dat het gewoon lekker is.
1: Even een aangename nacht te gaan. Maar ja, het weer voorspelt iets anders.
0: Ja, nou, dat horen we natuurlijk allemaal een uurtje twee. Want dan komt jouw weerbericht voorbij. En ik heb het al een beetje zitten bekijken, maar
1: ik heb er een nachthoofd in.
0: Het wordt weer plakken, plakken, plakken.
1: Ja, ja,
0: maar goed. Dat hoort er ook bij, hè? Want het is inmiddels al bijna juli.
1: Ja, het mag.
0: Nou,
1: het is lang genoeg slecht weer geweest.
0: Ja. Hey, en volgende uur dan heb je ook een case van de week meegenomen.
1: Yes.
0: Ook eentje uit de oude doos. We gaan naar de jaren 80. Weer even terug.
1: Ja.
0: En de gooie halersplaat komt natuurlijk ook weer voorbij. En ik heb nog wat weetjes voor je. Maar we gaan toch nog dit uurtje maar afsluiten. Want het is 19:57. Dus we hebben nog een kleine 3 minuutjes. En in die 3 minuutjes heb ik deze voor je. Tot zo!

0: 8 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Bakermat. Oftewel Lodewijk Fluttert heet hij in het echt. Ja, dan zou ik mijn naam ook veranderen, denk ik. Bakermat. Samen met Rani. Ja, allebei uit Nederlands. Nou, lekker.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Ja, je zou het inderdaad niet zeggen, maar het klinkt heel internationaal, hè, Dennis?
2: Ja, het is een beetje een verborgen paaltje.
0: Ja, en het is de plaatje I Love Life. Die hebben wij al een aantal weken geleden al gedraaid. Maar die is dus nu pas nieuw binnengekomen in de top, in de tipparade.
2: Oké.
0: Nummertje 29 nog maar. Dus hij mag nog even stijgen. Ja. Ja, maar hij is toch doorgebroken, zullen we zeggen dan, hè?
2: Nou, niet onterecht.
0: Nee, nou, als het goed is, hoor je op vrijdag natuurlijk altijd de tip en de top hier bij de Weekend Vibes.
2: Ja.
0: En de update ervan. En dan, dan hoor je ook of dat hij doorgestoten is naar de top 40. Dat zal nou nog niet. Maar wie weet.
2: Een weekje later, ja.
0: Wie weet. Uurtje 2 van Door de Week. Het is woensdag 17 juni. Het is 6:05. En dit uurtje hebben we natuurlijk nog een case van de week voor je. En nog wat weetjes. Het weerbericht komt voorbij. Nou, daar hebben we al een klein tipje van.
2: Van de sluier al
0: opgelegd. laten horen. En natuurlijk weer heel veel lekkere muziek. En we gaan toch wel even weer terug naar de 80's. Naar 1988. Met deze plaat van Kim Wilde. Ik heb haar toen gezien in 1988 in het voorprogramma van Michael Jackson in de Kuip.
2: Oh ja.
0: Ja, was wel heel vet.
2: Ja, goeie artiest.
0: Dit is Never Trust a Stranger.

0: Hurts Like Heaven hoorde je van Coldplay. En ja, dat is best wel een, nou, niet zo'n heel bekende plaat ook, Dennis.
1: Ja, voor de meeste misschien, voor mij wel. Ja, ik vind het echt een knaller. En zeker deze eindriff, die is echt zo lekker.
0: Ja, mooi. Ja, van het album?
1: Milo Silent toe, volgens mij. Ja,
0: klopt. 2011, 12 zoiets, hè?
1: Ja, 2012, ja.
0: Yes. Hey Dennis, we gaan eens naar de case van de week.
1: Yes.
2: Dit is de case van de week.
1: Vandaag in 1947 werd Paul Young geboren. Niet de zanger van Love of the Common People. Maar
0: nee,
1: Paul...
0: die andere.
1: Ja. Paul van Mike and the Mechanics. Met zijn krachtige, wat ruwe stem vormde hij samen met Paul Carrack het vocale gezicht van de band die in de jaren 80 werd opgericht door Mike Rutherford van Genesis.
0: Ja, het is allemaal met elkaar verweven, lijkt het.
1: Ja, het zit allemaal bij elkaar. Paul was te horen op verschillende hits van de groep, waaronder All I Need Is a Miracle uit 1985. Een energieke pop-rocksong die Mike en de Mechanics internationaal op de kaart zetten, waarmee ze genomineerd werden voor een Grammy Award. Paul Young overleed in juli 2000 op slechts 53-jarige leeftijd aan een hartaanval. Veel te jong, maar zijn karakteristieke stem blijft verbonden aan een belangrijk hoofdstuk uit de Britse popgeschiedenis. Reden genoeg om vandaag op zijn geboortedag de plaat te draaien in Case van de Week.
0: Zeker. Ik ben het mee eens.
1: Yes.
0: Het is een goeie.
1: Gaan we doen.

0: Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle in Kees van de Week. Ja, en we gaan eens naar een artiest die hij heeft ons land weer verlaten. Harry Styles. Hij stond natuurlijk 10 keer in de arena.
1: Ja, vorige week.
0: Mega. Ja, 5 juni was de laatste.
1: Ja.
0: Maar vanaf de 19e staat hij weer 8 keer in Wembley.
1: Kijk.
0: Dus nou, als je nog wil, gegaan, kun je daar naartoe.
1: Ja.
0: En hij heeft inderdaad ook weer een nieuwe plaat uit. Dit is Dance No More.

0: Door de week.
1: Kom van die bank af en gooi je haar los.
2: Oh my god.
1: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is de Gooi Je Haar Los plaat.
3: Ja, de Gooi Je Haar Los plaat van vanavond.
4: Yes.
3: Die is van Blur.
4: Ja.
3: Ken je ze?
4: Nee, ik denk het niet.
3: Engelse band? Ja, dat is uit de 90s.
4: Oh.
3: Nee, niet jouw scene. Nee. Als je het plaatje hoort, ken je misschien wel. Het is hartstikke kort. Het is nog geen 2 minuten. Dus ja, hou er niet van. Ja, dan duurt hij inderdaad maar 2 minuten. En daarna heb ik een plaat voor je van The Verve, Love is Noise. Maar eerst gaan we even dit doen, hè. Daar komt hij aan. En Bjorn, als je luistert, daar lekker op vakantie. Ik weet zeker dat jij deze wel lekker
4: vindt. Deze ken ik wel, ja. Ja,
3: ja. Woehoe is het, hè?
4: Ja.
3: Gooi je haar maar lekker los vanavond. Het mag. Het is 10.

0: is wel lekker hoor.
1: Nou, je hebt ook in Duitsland gewerkt, hè?
0: Ja.
1: Hadden jullie daar ook dan altijd appelstroedel? Appelstroedel?
0: Ja, dat kennen ze daar wel. Ja, ja. Windsportgebied. Dus dat is wel het tussendoortje, zeg maar, voor in de middag bijvoorbeeld.
1: Ja, nou in Oostenrijk, want daar komt het eigenlijk vandaan.
0: Ja.
1: Daar is het natuurlijk ontstaan, zeg maar. Het is opgerold deeg met appel, kaneel, rozijnen en suiker.
0: Superlekker.
1: Zeg maar een appelflap, maar dan een rolletje, zeg
0: Superlekker,
1: maar.
0: Superlekker, ja.
1: Ja, het wordt daar als dessert gebruikt. En het is heel lekker met vanillesaus.
0: Ja, en slagroom.
1: En vaak een bolletje ijs. Om het af te maken.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik hoor het al. Jij houdt er ook van.
0: Ja, zeker.
1: Ja, we hebben hier helaas in de studio geen appelstroedel, maar wel bonbonnetjes. Want we hebben van onze collega Omroepen hebben wij twee hele grote dozen bonbons gekregen. Ja, en ja. Die moeten allemaal op. En ons Bjorn is met vakantie. Dus weekend vibes, Nick en Rens.
0: Ja. Moeten wij aan de bak?
1: Ja. Of wij, inderdaad.
0: Ja, en weekend vibes, ja, allemaal.
1: Ja. Even kijken hoor. Vandaag in 2011 werd een 18-jarige hacker... We hebben het over Duitsland, nou, daar gaan we dan. Een 18-jarige hacker in Duitsland veroordeeld tot 18 maanden cel. De jongen die zich DJ Stolen noemde... die jatte de liedjes van Lady Gaga, Justin Timberlake... Leona Lewis, Keisha en Mariah Carey.
0: Wel geweldig.
1: Nou, hij zette de liedjes online te koop... en hij verdiende er $15.000 mee. Of euro mee.
0: Ja, maar ik denk dat hij alles in heeft moeten leveren... toen hij gepakt werd.
1: Ja, en naast zijn veroordeling moest hij ook verplicht in therapie... vanwege zijn internetverslaving.
0: Oh.
1: Daar kwam er dan ook nog eens bij.
0: Ja.
1: Nou, vandaag in 2006... Even kijken hoor. Ja, Shakira die had haar eerste nummer 1 hit in Amerika.
0: Oh.
1: Dus dat was 20 jaar geleden vandaag. Ze brak gelijk het record over het meest gedraaide popnummer in 1 week. En dat was een samenwerking met Wyclef Jean. En welk liedje dat is nou? Raad maar eens, als je het weet. Appen naar 013-505-6030. En je hoort hem zo natuurlijk. Dan, toch nog wel wat voetbalhistorie. Want vandaag in 1994, tijdens de openingsceremonie van het WK in Chicago, gebeurt er een ongeluk. Zanger John Cicada die valt in een gat op het podium. En omdat de band al begonnen is, zingt hij maar gewoon door. Dus zo, hij had in ieder geval zijn stem nog. Zo ernstig was het dus niet. Maar hij wordt gewoon omhoog geholpen. Hij maakt zijn hele optreden af en laat zich daarna toch maar even nakijken in het ziekenhuis. En zijn arm bleek uit de kom geschoten te zijn. Ja, dus het was het niet waard, zullen we maar zeggen, om te vallen. Dat WK werd trouwens gewonnen door Brazilië. En van hetzelfde jaar is dit Just Another Day, 1994 dus.

0: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
1: Ja, de woensdagavond verloopt droog. De temperatuur zakt van ongeveer 20 graden naar het begin van de avond naar zo'n 16 graden later op de avond. En er staat weinig wind. Donderdag wordt een vrije dag. De zon laat zich goed zien en het blijft vrijwel overal droog. In de middag loopt de temperatuur op naar maar liefst 30 graden. En er is een zwakke tot matige wind. Morgen gaat het Nationaal Hitteplan van kracht. Dus denk een beetje goed om elkaar. Drink lekker genoeg. En houd de boel koel. Zorg dat je gewoon morgen lekker rustig aan doet. En dan donderdag blijft het nog lang zacht. Met temperaturen van ruim boven de 20 graden is het uitstekend terras en barbecue weer. En vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Na een zonnige start krijgt de temperatuur in Hilvarenbeek. Of stijgt de temperatuur naar Hilvarenbeek? Naar 34 graden. De zon heeft een lange tijd de overhand, maar in de loop van de middag en vooral richting de avond groeit de kans op een lokale regen- of onweersbui. En meer weer hoor je vrijdag bij in Weekend 5 met Rens Schapendonk.
2: Ja, nou, succes Rens. In ja. Hitte.

0: Ja, lekker hè, deze van Avicii Levels. En ik heb nog een andere plaat, Dennis.
1: Nou, laten we horen.
0: Het is ook wel zo eentje, zo lekker zomers. Talk to You van Another.
1: Lekker.
0: Featuring 54 Ultra.
1: Kijk, dat zijn er één.
0: Hij is lekker. Nog even hè.

0: Dennis, ik ga daar toch nog even kijken of dat er nog oliebollen zijn op de kermis.
1: Oh jee.
0: Zal toch wel?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Tot 11 uur zijn ze open, dan neem ik aan toch dat ze toch wel een eentje...
1: Ik denk dat ze nog wel hebben.
0: Ik denk het ook, hè?
1: Ja, dat is niet goed voor mijn...
0: Ah joh. Het is maar één keer kermis en maar één keer de laatste dag van de kermis, Dennis. Dit is Cresip, Plug It In, Turn Me On.

0: Ja, Dennis.
1: Lang einde.
0: Ja, dat was een plug it in. En Turn Me On van Cresip. Ja, Dennis, we zijn al op. We gaan al op naar de laatste plaat van vanavond.
1: Ja, ja, het is echt voorbij gevlogen. Ja, in een bloedhete studio.
0: Ja. Nou, dan hebben wij nog. Nou ja, nee. Ja, een klein beetje ventilator gehad.
1: Ja.
0: Maar ik zal wat ijsjes in de vriezer leggen voor de mannen vrijdag. Ja. Want het wordt bloedje heet.
1: Ja.
0: Ja, en over die vrijdag gesproken, dan is het natuurlijk weer tijd voor Weekend Vibes hier op de zender van 6 tot 9.
1: Ja.
0: Nick en Rens. En ja, dat wordt altijd weer gezellig. De Weekend Roulette, de Weekend Poll.
1: Ja.
0: De tip en de top.
1: Mag niet missen.
0: Nee, en dan worden stroopwafels uitgedeeld als Rens prijs heeft.
1: Kijk.
0: Dus nee, lekker luisteren dan.
1: Ja.
0: Lekker vanaf je hete terrasje. Ja. Ja. Wat ook volgende week is. Wat zeg je?
1: Vanuit je gekoelde huis.
0: Ja, nou ja.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook weer live op Beek TV. Wat er woensdag, komende woensdag is de wandelvierdaagse Hilvarenbeek.
1: Oh, ja.
0: Dus ja, die hebben het ook heet, denk ik, die week
1: erop. Zo, die mogen het hebben.
0: Ja. En je kunt je nog aanmelden dan gewoon op de plekken.
1: Ja.
0: Dan moet je wel contant betalen.
1: Oké. Okay.
0: Volgens mij een tientje, 15 euro, denk ik. Oh. Zoiets was het. Kan altijd nog. En over die woensdag gesproken, komende woensdag, dan is Kees hier bij mij op links.
1: Ja, altijd gezellig.
0: Ja, het is vakantietijd en hij zei, wanneer mag ik nou weer eens een keer bij jou, bij door de week? Ik zeg, nou Kees, dat is goed.
1: Ja.
0: Dat komt volgende week maar. Dus ja, dat allemaal volgende week. Ja, dan hebben we... Jans Bjorn is op vakantie, hè?
1: Ja, en dus ik ga volgende week.
0: Jij gaat volgende week?
1: Ja, even naar Duitsland.
0: Ja, gezellig.
1: Dus, ja.
0: Hoe lang blijf je weg?
1: Tot en met vrijdag, volgens mij. Okay. Ja, ja. Vrijdag eens in de avond of zo zijn we weer terug.
0: Oké. Nou, dan wens ik jou in ieder geval een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel. Gaat
0: en,
1: goed komen.
0: Ik, ja, we plannen weer wat in, hè?
1: Ja,
0: jij,
1: zeker.
0: Ja, ja, nog een beetje vlieguurtjes maken.
1: Ja.
0: Maar gezellig dat je er was. Leuk dat je er was.
1: Absoluut.
0: Dankjewel. En ja, het is nog kermis, hè? Ik zei het net al. Ik ga toch nog even de kermis op.
1: Even oliebollen halen.
0: Even oliebollen halen, want ja, dat moet toch wel. Dat hoort er toch wel bij. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. En dankjewel voor het luisteren. En natuurlijk gaan we eruit met een plaatje. Toch wel een beetje kermisachtig, hè? Captain Hollywood Project, Flying High.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS-journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.